Nu dat vijfde kapitel in Amos de eerste drie vers. Heet dit woord, o je Israël zijns, dat ik jegen junt opheven doe, en hiele. De jonkvrouw Israël is gevallen, en wordt niet waarde opstonen. Zij ligt verwaarloosd en erland, en daar is schijne die haar opheven kan. Dan zo zegt God, de Heer God, die staat, die bij de duizend eruitjet wordt maar honderd, als evenblief zal hebben, en die janje, die bij de honderd eruitjet, wordt maar tien, als evenblief zal hebben, totdat Israël huis. Dat vijfde kapitel wordt voor ons beschreven, hoe Israël en de toekomst gestroofd wordt worden, wil zij zich tot zin en overtreding handje heeft houden. En deze eerste vers deed God met zijn volk prachtig dat ze er zin de verloten zelen en arm gehoorzaam zijn. Zolang als de laatste slag niet gevallen weer, weer dan nog hoopning voor dat volk en voor dat land. Ober, wanneer die nood tijd voorbij is, dan is die hoopning ook voorbij. Die mens, oder dat volk, wordt het bestemmen. Gott zijn je recht wordt niet op zonne komen, die busse je donen ha. Gott haft dat ze je klaar en zijn woord je maakt, dat die zind mat gestroofd worden. Hij haft dat en dem Herr Jesus voorgebracht. Hij haft dat ook klaar je maakt, dat zonne die en dem Herr Jesus, als er heiland leven, zijn ook zeilig gemaakt. De stroof is waag. Ere zinde zijn aan verjeefd worden, en zij zijn God zijn kinderen geworden. Zonen die dat niet

Nu dat vijfde kapitel in Amos, de eerste drie vers. Heet dit woord, o je Israël zijns, dat ik jegen junt opheven doe, en hiele. De jonkvrouw Israël is gevallen, en wordt niet waarde opstonen. Zij ligt verwaarloosd en erland, en daar is geen die haar opheven kan.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief op je reed van Donald Niefeld en op je stelt bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stund voor die en voor mij.